hij heeft gegloeid door die laatste keer. Hij het hard gewerkt, zij aan een grof een sterk. Voor zijn vrouw zal hij alles doen. Zij is die mooiste lelie, zal hem nooit verlaten.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

En my hartsgebed is mijn hartsgebed. Als mijn kinders groot word en onthou, mag dit wees ma en pa se liefde.

gepantser, soldate, gekamoufleerde mense van die stad juig. Blydskap is ook verweer, nog een stad word leeg geplunder, beelde plat gestoot, geweervuur klink so werklik, kameraman

0: Als die brandewijn blaf, blaf, blaf, meneer Justin Serrao. Hij zal nooit zeggen, man is Engels met die mooie muziek wat hij brengt. Maar ja, zoals hij zei, zijn ma is Afrikaans. So hij mag het wel net deurbring. Absoluut fenomenaal. Jullie kunnen een beetje gaan volgen op sociale media. En gaan stream die song Brandewijn Blaf, Justin Serrao. Dus 34 minuten net na die tijd van 8. 26 minuten net voor die tijd van 9. Amper tijd om te groet. Lisa heeft nou gegaan afspraak gehad. So sy sê vir julle alles wat mooi is. En natuurlijk vang haar vanavond op Klein Saterdag. Boekklap, wijn hier en al die lekker geselsies wat net Lisa vir julle kan deurbring. Verder van my kant af gaan ons nog so 'n paar treffers speel en seker maak julle is in die regte vibe op die prachtige Witness Day.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespesialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
4: Come on, come on, come on!
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: pijn, zijn wonden in lek. Ja, je hebt weggeraaid, dat ze blij u op lek.
1: Heila!
2: Jij weer dan.

Argentijn en een wikkie biggie slikkie van mijn brandewijn. En die hanen schreeuwen alleen de pleur. De liepomschot trekt die hanen terug. Een 95 van Marie Bassin, ons wilde ster, zoals die bokmachine. Goed vlak voor hij dag ons lekker laat krijgen. En Marie Baan met twee nummer 6 kreeg. Een schotrenner, omdat de kiel worden zo. Doet op de boek om, maar dat is niks onder zijn rok.

0: Hall.
1: Astropijn, Tebeg Hall vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropijn spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropijn Tebeg Hall. Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Paint.
3: What's up? Op 082 33 33 67. Luister FM.

Die klanke van Franja Du Plessis en sy sê vir ons vere. Net voor het Eelhof met country probeer en Kip Moore sê vir ons, she's mine. Die tyd so 18 minuut oor 12, dis woensdag die 17de juni. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond ook veel geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pykprogram. Ek heb een Jacques weeksdag krijg tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Canades deel ek met julle een van my gunstelinge, as het nou kom by hoenderrecepte, en het is nou een wat my vroukie baie vir ons maak, en het is heerlijke taai hoenderboukies. Een heerlijke recept is baie soos hierdie, ek gaan nou nie sê die kouk, ons allemaal ken ons nou die koukhoender, ene wat ook so lekker taai is, hierdie ene krij nou glad nie kouk in nie, hy is so bietjie anders, maar laat ek jy nou vertel, hy is absoluut heerlijk, as jy nou gekookte kosie dag maak, en jy wil nou extra, of as jy dit nou as die vleisgereg wil bedien, saam met groente, en lekker rys, dan is hierdie heerlijke taai boukies nou rechtig waar, een wenner, hy blye wenner, en is dit een van die flopvrye recepte, baie lekker julle, probeer hom gerus, en hy is rechtig waar, baie makkelijk. Dan deel ek ook, soos ek gister vir julle genoem het, dit was ons nou gister nationale fudge dag, toe ek nou die recept wat ek oorspronkelijk wou deel, nou verander na vandag toe, want ek het toe nou gister vir julle heerlijke fudge recept gedeel, so wat ek vandag met julle ook deel, is een nagereg, en dit is een koffiepoeding met saus. Baie mense is ons nou lief vir koffie. Nou, in een poeding is hy natuurlijk net so lekker, en hy so lekker sterk smaak, en hy krij natuurlijk een heerlijke saus, wat jy hom dan nou klam maak mee, en dit is wat hierdie specifieke poeding so lekker maak, saam met roomys. So vir diegene wat lief is vir koffiepoeding, hierdie recept is definitief vir jou. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalitz op Luister FM, en ook op die Luister FM recepte groepie. Julle is welkom om daar te gaan loer, julle kan ook in die atelier vir my boodskap stuur, 0823333667. Dit is natuurlijk woensdag, net so na die 1 uur nie, sê ek die property plot met Simon en Monique, so as jy in die mark is om jou huis te verkoop, of in die mark is om een huis te koop, is hulle net die agente om mee te gesels.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met een prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binnen een veilige en ondersteunende omgeving. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die school uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks.pe of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. Een blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.

0: Port Elfrid 14, 19, Mthatha 9 met een maximum van 19, Gramstad 11, 18, Graaf-Reinet 10 met een maximum van 17, Fort Beaufort 9, 17, Oos-London 15, 19, Krarok 9 met een maximum van 18, Bishu 10, 18, Aliwal Noord 7 met een maximum van 16 en Jeffreys Bay staan op 14 met een maximum van 19 en 60% reën. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM. Jy beter beheer van

een van sy mooiste liedjies, Bruce Springsteen, The Boss, I'm on Fire. Ai, en nu wens ek nie, hy wil een verlengde weergave maak nie. Hy is maar kort en een jong. Laudie Liebenberg skop dinge af met Kannie Wag. Picnic saam met jou, dis een velle woensdag. Die Picnic Drive, goeiemiddag. Ek saam met jou op hierdie woensdag 17 juni, tot so net voor 6. Kyk ons lekker saam weer, sport topic. Hartstaf ook, jou raai die lawaai. Maak Marshall val gewoonlik in op een woensdag. So kom ons kyk of hy lekker saam met ons gaan kyk. Soos ouder gewoond. Anderstens is het net fantastisch om saam met jou te wees hier op Luister FM. Dankie Etienne Kalitz vir die middag saam zijn. Morgen, selle tyd, selle plek. Kom ons klim saam met jou even sy vliegmachine. Dan kyk ons wat gaan aan in jou weer.

Ζάχραν Σελίεφ. Zij is een glaskas voor een breide gom. Zij is een soetart, we staan bij hom. Of was het eigenlijk?

0: Hoi paaien, mij stil raak, en die wolken wat mij vol maak en mij.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: vul jouw tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laatste vrijdag van elke maand groot prijse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot vrijdag, 6 uur die ochend tot 6 uur die avond en zaterdag, 6 uur die ochend tot 12 uur die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine.
4: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
5: Luister FM, weer.
0: Ek kyk vir oulaas wat jou weer dinge doen. Vanmôre, donderdag 18 Junie, Aliwal Noord 716, Bishu 1018. Kraddock 918, Dispatch 1217, Oost-London 1519, Fort Beaufort 917, Graaf-Reinet 1017, Gramstad 1118, Jeffreys Bay 1419, Mtata 919, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1418, Port St. John's 1521, Queenstown 719 en Uitenaag 1218. Dis jou weer dinge vanmôre, donderdag 18 Junie.

exile you fear soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Hij schrikt van niemand niet, hij schrikt van niemand niet. Jaslyn Colby schrikt, hij schrikt van niemand niet. Hij schrikt van niemand niet, hij schrikt van niemand niet. Jaslyn Colby schrikt, hij schrikt van niemand niet. Daar komt Jaslyn Colby, hij hardloop met die bal. Daar komt Jaslyn Colby, hij zal hem nooit laat val. Daar komt Jaslyn Colby, hij doet het voor zijn land. Daar komt Jaslyn Colby, hij schrik van niemand. Daar komt Jaslyn Colby, hij schrik van niemand.
1: Nou, ik moet, als ik één Jaslyn Colby liedje speel, moet ik tenminste hierin ook speel. Hier is hij. Nou, ik moet, als ik één Jaslyn Colby liedje speel, moet ik tenminste hierin ook speel. Hier

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies oor bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: my pa.
1: Ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwani, Bombila, Kondo, Mshishinshin, Imalaseni. My bramos is nou weer terug in daar.
2: Oor, hoe kom ons die plekke nie meer ken nie?

0: Kim Wilde met Kids in America. Net voor het was het Bob Carlyle gewees met Butterfly Kisses. Hier het nog so twee boodskappe deurgekom. Kom ons luister gaga hier so wat sê Mornay vir ons.
1: Nou, Niels.
0: Hallo.
1: Ik vind het goed. Speel voor mij, Mr. President, je Coco Jumbo, alsjeblieft. Mm-hmm. Zal je anderen een beetje lekker maken, dan werkt het morgen om 5 uur toe. Zo, rij me niet voorzichtig huis toe. Lekker aan verder.
0: Hazai, dankie Mornay, ek het hom vir jou gelaai en ek maak so sterkte met daai gelaate werkery, nê? En ja, dankie dat jy vanaand saamkuier. Dan het Hein van Hubertina vir my gesê, Hein Niels, ek sal graag Andre Het se bittersoet van liefde wil hoor, asseblief. Veilig ry en 'n lekker nagrus tot môre aand. En ja, natuurlik is ek môre aand weer op die lig. Tussen 9 en 12 met donderdag dinge. En ons gaan lekker saamkuier. Lekker program, ons het speletjies wat ons speel, lekker musiek wat ons gaan luister. So dit gaan 'n lekker een wees. Skakel gerus môre aand tussen 9 en 12 weer in. Dit is nou tyd vir my om jou te groet. Die tyd is so 20 voor 12 en dit is gewoonlik hierdie tyd wat ek nou vir jou sê. As jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, lief vir jou en ons kuier môre aand weer saam.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

statico mi hai stolle. Je moet jouw eigen antwoord krijgen. Zo hou op vast, hou al gisteren, hou worry over morgen.

basisstoel. Arms naar binnen was vol bloed. Het daar vastgedrukt. En nog asem. En haar lijf gas. En hij strooi haar as in een vloedrivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield uit. Vulle rozen die zijn geraamtes rank. En blom in die vroege ochtendmas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond. Op die plekken waar hij stukken.

zebra, een zakdoek nat met al verdriet, een halssnoer uit onthou gegiet.